Doch nix. Hey. Bracca van Balmain. Bracca van Balmain. Bracca van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos.